0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: VOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro geroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van €1,70 gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
3: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op zo'n oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
6: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
5: En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische deel, zo'n 3000 kilometer van de grens. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen voor de exclave Ceuta.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Dromeesje mij in beheining.
8: Mark Woon, CA Plus. Een certificatie, hè?
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
17: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
16: En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
19: en Opel.
20: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
18: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
11: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
22: en Opel.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Boort.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die het meidocht onder de nieuwe campagne Snel Geld, is dat het waard? Van Meld Mis Dat Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren waarschuwen voor online ronselen. Criminelen benaderen jongeren hield iets vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap geld. Bij leaks waar het bezwaren van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente richt het verdere onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterweide in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverschenningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. De politie had de Germeide belastingdienst de verkeerscontrole houden bij Riepjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijn aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. De gemeenterie van Dantumadiel draagt Arnold Rosier van Veenwaarden on als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat die ze bekend maken tijdens de riesgeerkomsten. De joeddijstige stedengrafier van de provincie maakt wie neemt burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rosier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Die naam de Rietek afscheid van rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder, zeker zo kwart na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mijn heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Waterswaard.
9: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeester mij in beëining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Njoggen Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaken. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
17: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
16: En tot zover het nieuws.
18: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaderwielen.nl.
2: Het is ineens spruit koud in je huis.
19: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
20: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
21: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden
25: en verkopen
24: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 wordt overschreden. De piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwden de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beëining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste twee minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoogadviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Het is hier inspirerend koud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
10: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
11: Ik vind het wel spannend.
12: Ik ga eens turbo hebben.
11: Ik is toch turbo hebben, net?
10: Nou even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Is-Friesland. Het college van die gemeente richt het verdere onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverscherningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. De politie had de Germeij de belastingdienst de verkeerscontrole houden bij Riepjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijn naar de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. De gemeente hier van Dantumadiel draagt Arnold Rossier van Veenwaarden aan als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat deze bekend maken tijdens de riesgeerkomsten. De joeddeistige stedengrevier van de provincie maakt weernemend burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Deze nam de Rietek afscheid van rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder. Zeker zo kort na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mijn heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden.
5: Het loert van het waard.
0: RTV NOF.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl
6: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeesje mij in beëining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Pakken. Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het is hier inspirerend koud in je huis.
21: Jaha, Minco bouwmaterialen.
22: Met Minco bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per of schuim.
23: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Warm de winter in? Minco bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Ah, goeie, rijdt hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
29: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
28: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
30: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
31: En van speelgoed tot feestartikelen.
30: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
31: Max Voordeel in Den Woord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente hier van Dantemadiel draagt Arnold Rossier van Veenwaarden oan als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat deze bekend maken tijdens de riesgeerkomsten. De joedijstige stedengrafier van de provincie maakt wie neemt burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Deze nam de Rietek afscheid van rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder, zeker zo kort na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mijn heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. De politie had de Germeide belastingdiensten verkeerscontrole houden bij Riepjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijn naar de kant zetten en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente richt het verdere onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverschenningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjog op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: RTV NOF.
3: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Oontjerk.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
15: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Mark Woon, CA Plus. Een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl. Drachten.
18: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
20: 3 jaar garantie.
21: We want more, we want more.
20: 5 jaar garantie.
21: We want more, we want more.
20: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
23: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
28: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
29: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
27: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
31: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
32: Ik vind het zo spannend.
33: Ik ga eens turbo en
32: ik is toch turbo en net?
31: Nou, even serieus. Alle

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente hier van Dantumadiel draagt Arnold Rossier van Van Wadenongen als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat die ze bekendmaken tijdens de riesgeerkomsten. De joeddeistige steertegrafier van de provincie maakt wie neemt burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Die naam de Rietek afscheid van rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder, zeker zo kwart na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mijn heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. De politie had de Germeide belastingdienst de verkeerscontrole houden bij Rietjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijnen aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente richt het vierde onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverscheningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja. Want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Het is ineens koud in je huis.
16: Ja, Minco Bouwmaterialen.
17: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, pur of schuim.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
20: En van speelgoed tot feestartikelen.
19: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
20: Max Voordeel, in Den Wald.
18: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
26: Nou verhalen je, ben je er klaar voor?
27: Ik vind het zo spannend.
28: Ik ga eens turbo en heu.
27: Ik is toch turbo en net?
26: Nou even serieus.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Rijt hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, moet je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Bij u is in Den Waard kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
1: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huis bezorgen in het Verenigd Koninkrijk. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 ambtelijke banen wil schrappen. Bij GGD Amsterdam gaan 127 banen op de schop. De NVWA legt 4 ISCV-transporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl. Emergency.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Het is ineens spruit koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
10: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huis bezorgen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd.
1: Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
24: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
29: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
30: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
31: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
32: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
33: Ik vind het zo spannend.
34: Ik ga eens turbo hebben.
33: Ik is toch turbo hebben, net?
32: Nou, even serieus. Alle hier ik

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zissen wanneer en op hokker manier de bregen bij Schoelenburg ompakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwoners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een omvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar daar toch omrieden. Er binnen verskate mogelijkheden onderzocht, van een nieuwe bregen rond een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke oorwaging hoe grote infrastructuurprojecten oorwatje. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug rond de mei eind 2027. De gemeente Noord-East Friesland dacht eerder dat de overeenkomst met Optisch Sport begin 2027 ophouden zou. Maar uit nieuw juridisch onderzoek docht blijken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Var het Paradieske of vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting overnemen kennen. De gemeente die wordt er rond te vrijaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2027 wil het college een vaststel hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. De 52-jarige Arnold Rozier van Vinwoorden is door de gemeente Rie van Dantemodiel verdroegen als nieuwe burgemeester. Rozier is op dit stuit actief als steertegriffier van de provincie Friesland.
2: Het komt misschien correct voor mij wat te betiert, zo viel het, want ik wie eigenlijk nog net kleer bij de provincie. Maar deze kans die komt maar één keer natuurlijk in je leven voorbij, tenminste zo zeg ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je mark op schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland, hè, met mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chinsbron wezen. Dus ja, dat die kans nou krijgen, geweldig.
1: Dantemodiel ziet het al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Jedder is de procedure al een keer stillijn, omdat er net genoeg geschikte kandidaten wien. Wiernemend burgemeester Anja Haga is daarom langer zitten bleun. Tiesjejoen om Jelwe achten hinnen kreeg Rozier het verlossende telefoontje.
2: Wekken we in een soort nieuwe werkelijkheid. Ja, het gaat heel goed met mij. Ik ben tegen wie is mij de voordracht. En grote eer en ik word oerstjeld mij berichten van Elsenien.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
4: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Hast die door nog nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh,
8: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
7: WOQS.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Baken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Het is hier eerst koud in je huis.
17: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
18: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op treien oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond over Rasselt naar vuurwapens en andere sporen. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. Daarmee wil de ECB de oplopende inflatie tegengaan. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. En bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, ter nagedachtenis aan de aanslagen van 11 september 2001. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
5: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsjen.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
7: WOQS.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh,
10: ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
4: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
5: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
20: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
20: Oh?
13: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste
26: baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
27: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
28: Ik vind het zo spannend.
29: Ik ga eens turbo en heu.
28: Ik is toch turbo en net?
27: Nou, even serieus.

0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
1: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
2: Marinus Keukens?
1: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
1: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Die Tjerkstra deal is de eerste gemeente in Nederland die het meidocht onder de nieuwe campagne Snel Geld. Is dat het waard? Van Meld Mis Dat Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren in Waskorgje voor online rondselen. Criminelen benaderen jongeren hield hij het vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap yield. Bij leaks waren het bezwaarje van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms.
1: De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug onder mij eind 2022. De gemeente Noord-East Friesland dacht jeder dat de overeenkomst mij op die sport begin 2022 ophouden zou. Maar uit nieuw juridisch onderzoek dacht blijken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Var Het Paradieske of vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting overnemen kennen. De gemeente die wordt er ruimte van jaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2027 wil het college een vaststel hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op welke manier de bregen bij Schoelenburg ontpakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwenners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begriept. Zond een onvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar dertig omrieden. Er binnen verskate mogelijkheden onderzocht van een nieuwe bregen onder een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwatje. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
5: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
2: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
3: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
2: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven, blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
1: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
22: Ja, echt maatwerk.
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.
26: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
27: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
26: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
27: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
28: WOQS.nl.
29: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
30: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
28: WOQS.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die meedocht onder de nieuwe campagne Snel Geld. Is dat het waard? Van Meld Misdaad Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren waarschuwen voor online rondselen. Criminelen benaderen jongeren hield iets vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap geld. Bij leaks waren het bezwaren van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en andere online platforms.
1: De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug rond de mei eind 2020. De gemeente Noord-East Friesland dacht eerder dat de oerinkomst mij op die sport begin 2020 ophouden zou. Maar uit nijjuridisch onderzoek docht blijken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Vaar het Paradieske of het vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting oernemen kennen. De gemeente die wordt er om te vajaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2020 wil het college een vaststel hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op hokker manier de bregen bij Schoelenburg ontpakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwoners van Jistrum Schoelenburg en Jestermar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een omvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar 30 omrieden. Er binnen verskate mogelijkheden onderzocht, van een nieuwe bregen rond een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwatsen. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. Ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
4: RTV NOF Waarberjocht.
5: Toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jester Nightcheck.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
8: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmich zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmich verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die het meidocht onder de nieuwe campagne Snel Geld. Is dat het waard? Van Meld Mis Dat Anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren in Waskorgje voor online rondselen. Crimineel benaderen jongeren hield hij het vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap yield. Bij leaks waren het bezwaarje van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms.
1: De exploitage van zwembad Het Paradieske in Kollum rint terug onder mij eind 2022. De gemeente Noord-East Friesland dacht jeder dat de overeenkomst met op die sport begin 2022 ophouden zou. Maar uit nieuw juridisch onderzoek dacht blijken dat dat net klopt. Onderwillens onderzoekt de werkgroep Vaar Het Paradieske of het vrijwilligers het zwembad in de toekomst via een stichting overnemen kennen. De gemeente die wordt er om te vajaan, maar zei dat nog onwis is of dat financieel en praktisch helder is. In januari van 2022 wil het college een vaststel hoe de toekomst van het zwembad onder de gemeente Riefal is. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed kan nog net zeggen wanneer en op hokker manier de bregen bij Schoelenburg ompakt wordt. Hij zei dat er de zwagen van de inwenners van Jistrum Schoelenburg en Jestemar hoe de ministerie van de bregen begrijpt. Zond een onvaring in 2024 is de bregen in ministerie en hield er een gewichtsbeheining. Zwier verkeer maar 30 omrieden. Er binnen verskate mogelijkheden onderzocht van een nieuwe bregen om een verbinding alleen nog van fietsers en voetgangers. De minister wil eerst een landelijke aanwaging hoe grote infrastructuurprojecten aanwatje. Daarna moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de bregen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
12: Nou, sjugger is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
13: eten. Marinus Keukens?
12: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Sjug maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marinuskeukens.nl.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
16: Ja, echt maatwerk.
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
19: baarsmazitcomfort.nl.
18: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
22: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. En Martin van der Velde.
2: En goedenavond Gert Nieters.
1: Goedenavond, alweer een week geleden.
2: Hè? Ja, we een week vliegen om.
1: Ja, gelukkig zeggen ze dan. Ik had de koffer uitgepakt. Chad Baker van het album Cool Cat Caravelle.

Cool Cat. Chet Baker, wel bekend, heeft een monument gekregen in Amsterdam. Ja, en niet zomaar een monument, want hij is uit een hotelraam gevallen, helaas. Wij gaan luisteren naar diezelfde avond...

Chet Baker. We gaan even naar het North Sea Jazz Festival. AG is nog langs geweest enige weken geleden. Maar ik pak hier een oud album uit het jaar 2009. Fantastische artiesten ook toen geprogrammeerd. Wij gaan luisteren naar Melody Cardot. Who Will Comfort Me?

Wat een heerlijk lachje, bijna het eind van deze melodie. Ze haalt onze Martin veilig uit onze comfortzone, mag ik wel zeggen. Wij gaan luisteren naar Rennie Crawford. En die deed het met Joe Sample, Respect Yourself.

0: Ja, Randy Crawford en Joe Sample. Die mogen nog een keer terugkomen, Martin. Wie regelmatig terugkomt, is een grote ster. En dat was al heel lang geleden, in de jaren 56,
1: de 62. De hardest working man in showbusiness werd genoemd.
0: Dat bedoel ik. En dit track heet ook You Got The Power, James Brown. Whoa.

0: De laatste toontjes van James Brown. Ja, het is ook disco-muziek geweest, hè, de hele tijd. Hoor. Dansbare muziek.
1: Nou, alle muziek is dansbaar.
0: Ja, uiteraard. Zelfs kun je overkruipen, maar...
1: Ja, zeker.
0: Maar deze man met zijn beide wijpen, zeg altijd, wij de pijpen. Hè.
1: Ja, maar dat was ook een tijdsbeeld, hè, ja, natuurlijk.
0: Rock en roll. En, nou, ik kwam daarna, hè, ook. Na deze James Brown had ik het idee van de Rolling Stones nog even op te pakken van Live Link. En dan is er ook een beetje live bij. Het is Angie.

Ja, Mick Jagger en vrienden. Het is natuurlijk al een hele tijd geleden. Maar de mannen staan nog steeds op het podium of in de studio. Wij gaan luisteren. Het is ook een bruggetje naar Sonny Rollins, die meespeelde op Waiting for a Friend. Dit keer Wonderful, Wonderful.

0: Sonny Rollins, helaas niet meer onder ons. Maar ik vond hem toch wel een van de beste saxofonisten ter wereld, Martin.
1: Het is een legende, net een
0: icoon.
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: Sonny Rollins, ja.
0: Die houden we erin. We gaan naar een zangeres die wat gevoelig ligt. Ze komt van Parijs en zei: Liana Havas, Tease Me.

Ja, heel tinger zangeresje Martin, maar ze doet het fantastisch en ook die begeleidingsband. We gaan alweer naar het laatste track van dit mooie album. They Could Be Wrong.

Dank, Lianne Havas. Wie klaar ligt te staan is Brian Setzer Big Band. Hij staat in zijn blote bast op de hoes met de Kretsgitaar in aanslag. Nou, dat belooft wat te worden met zijn Big Band. Hij is dus groot geworden door de Runaway Boys, zeg ik altijd, door Stray Cats. Keep your lovin' strong.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten.

0: het Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
2: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? depannenkoektrein.nl
1: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
0: Keukens en kasten op maat.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
12: NofPC. NofPC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
11: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Dit is RTV NOF.
19: My No Country Trail.
20: Dit is Country Trail.
6: Met Albert de Vries.

Een hele goeie jongelustraars en al je weg van harte welkom bij het programma Country Trail. Ja, dit is weer Thomas de Jonge en dit is weer tijd voor mooie country klanken. Van achter jou kan je wel luisteren naar wat ik deze keer op een playlist zet. Nou, ik zou zeggen, geen er lekker voor zitten en geniet mij. En dan krijgen we er weer een leuk oorke van meidje. We doen even een stukje van het jong en dan gaan we als een gauw los bij de playlist.

If Teardrops Were Pennies. Ja, dat was de opening van deze aflevering van County Trail. Het was zang door duo Ben en Roos. Komt voor de CD Slowly But Surely uit 2024. Dan gaan we verder met een duet van Tantowi Yahia en Rita Effendi. En dat komt van de CD Friends uit 2013. Hold On Tight.

Het volgende nummer, Stone Cold Fingers, is een nummer van Joe Moore. En het komt van de CD A Highway to Your Dreams, 2009.

Dolly Parton die had in 2018 een cd maken met de titel Better Day. En van die cd draaien we het nummer voor hem, Just Leaving.

Dolly Parton weer dat met Just Leaving. En dan geef je verder mij Pete Schlegel. Mijn nummer Country at Heart. Een conference CD I'm Not Listening uit 2005.

0: het country gospelnummer van deze week.
1: Ja, en dan zijn we beland bij het country gospelnummer van deze week. En deze week een van de Crosby Family. En de titel is Goodness of God.

Dat zijn hier het country gospel nummer van deze week. The Crosby Family met The Goodness of God. De volgende is Lee Fibonacci en van de CCD Your Eyes Tell a Story. En dat is na 1926. En voor die CD draait de titeltrack Your Eyes Tell a Story.

0: prachtig mooi hoor, wie dat Your Eyes Told a Story. We hebben even een mededeling voor de agenda. Ik verleden week ook al even meenam en ik wil er nog een keer aandacht aan besteden, want het is echt een heel leuk evenement. En dat is aanstaande zaterdag 12 september. En dan is er in Barnwert Huizen Krekboek Boetendakum richting Hiaure. Dat is het in de Blommetuin is het eigenlijk Vrede Best. Het is bij een boerderij. En daar hebben ze een concert van Jara Beeks. En Jara Beeks die speelt het eigentijdse country muziek en is bekend van het SBS-programma Talent Unplugged. Haar warme stem en pure sound die vormen de perfecte ingrediënten voor een lidschalig en intiem openlucht concert. Waar de bezoekers van dichtbij genieten kennen van muziek, natuur en een ontspannen country sfeer. De plugtoon die opent om 5 uur middags. Bezoekers kunnen voor het concert zelf dan een mooi boeket bloemen plukken. En is die in Amers bij waterkleer, zodat de bloemen net verwelken tijdens het concert. Voor deze bijzondere gelegenheid werd de tuin bij de boerderij Vrede Best omtoverd tot een sfeervolle country setting. Om de beleving compleet te maken, je de barbecue aan en ben er diverse drankjes verkrijgbaar. En er is nou een demonstratie kettingzaagkunst. De organisatie belooft een ontspannen nijzomerjonne, maar muziek, natuur en gezelligheid binnen kan er komen. Kortom, een sfeervolle en unieke jonne die je net missen willen. Het vindt plak bij de pluktuin en theetuin Vrede Best in Barnwert Huizen nummer 1, Krekboerendakum richting Hiaure. Tickets ben te krijgen bij www.vredebest.com. Ik denk om dat te plaatsen ik nog wel betekenen. Nou, dat wie tot zover even een agendapuntje van een heel mooi evenementje. En ik zou zeggen, geniet er lekker van en je al je mee. Ja, nu de. Nee, Barnwert Huizen. Ja, het is wel een onbekende naam van protomeisje misschien. Maar het lijkt Krekboerendakum en gewoon richting Hiaure, Oonhouden en Jim komen er wel. Nou, dat zag hier even het agendapunt. En we gaan verder met Derek Ryan. Van de CD Made of Gold in 2011. Alweer draaien we de titeltrack Made of Gold. Wie de eerste een nummerke van Jara Beeks.
1: Hey!
2: Race.

En dat wie dus Made of Gold van Derek Ryan. Wie heeft hier mij een duet van Chris Els en Cordelia? After the Fire is Gone.

Are You in Love with Me or Have You a Light? Dat is een nummer van, sorry, van Tony Kerr. Een conference CD Walking the Floor uit 2020.

En dan doen we natuurlijk ook even een nummerke van Nederlandse bodem. En dat is de deze keer van de band The Dixie Aces. Why Don't You Love Me?

Where You Belong. Dat was een singeltje van Stacey Lynn. En de volgende is nog een weer van Nederlandse bodem, namelijk van Waylon. Van de CD Time Jumper 2025 draai ik het nummer Memory Lane.

En dan hebben we weer aan de ene kant van de Zorke County Trail. Het hebben we omvleen natuurlijk. En ik hoop dat we genoten hebben van de muziek die Fiona's voor je draait. En ja, nee, week is nog een verrassing. En dat komt echt vast heel goed natuurlijk. En ik hoop dan dat ik al je weer bij ben. Een heel fijn weekend alvast. En hopelijk tot nieuwe week. Het laatste nummer is van Country Angel, Chica Mexicana.

0: vaste geest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
1: Herbergvoestrum.nl.
2: Agoeie, reizigeren. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
3: Ja, echt maatwerk.
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jan Cooks for You, met Janzelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

The Time of My Life, juist. Uit 2026 bij RTV NOF. En het is Sommelieu met Feels Part 2 uit 2026. Yes, naar hits op tongensdien met Alberto de Diga, Rowan Weding en ik, Sjoerd de Vries, bij ont alvoeren een stukje muziek op RTV NOF.

0: Ja, dat is Bruno Mars bij Stil bij RTV NOF.
1: RTV NOF.
2: Waar staat, wat en wat?
0: En dan gaan we een nieuw rubriekje, hè?
3: Let's go!
4: Dames en heren, hooggeëerd publiek, welkom bij Smullen en Lullen.
0: Ja, het is een.
2: RTV NOF.
0: Het is eigenlijk een beetje een TikTok rubriekje. Op, ja. Je kan wel praten, ja?
5: Ja, het is wat begang, maar ja, het is ook begang.
0: Ja, op TikTok hadden al dit filmpjes en die filmpjes, dit rubriekje heet Smullen en Lullen en dat gaat ja, wel je taste-test.
5: Ja, ja dan weten we eigenlijk net wat we krijgen.
6: Maar trouwens, het vooral je buis in de studio voordat je meteen af.
0: Ja, maar dat is wat denk ik. Maar in elk geval, een taste-test van het andere publiek die hier zit te luisteren. Dat is een smaaktest in het Nederlands en ja, dat is dus dingetjes uittesten, dingen eten en
6: zeker.
0: Dat hebben we goedkeuren, of dus net.
6: Ja,
0: nou, en dan had onze Albert, onze DJ Diga, die is geraakt naar de winkel geweest in de supermarkt en die had hier wat brood halen.
6: Ja, ik liet het wel in, want ik TikTok-kijkers naar je zien. Hier, deze en deze.
0: Want je kan al je live meisje en via TikTok.
6: Ik wil die vrouw in proeven direct en dan juist je mijn rating.
5: Oké, wat gaan we hebben hier?
0: Om scrollen te zijn.
5: Nou, wie had je als eerste? De Doritos Nachos to go.
0: Fijn.
7: My sweet chili sauce.
5: Nou, ben heel benieuwd. Zullen we dan hier meisje?
7: Ja, oké, ik meisje wil hier even. Even zien.
5: Goeie ASMR.
6: Allemaal lekker dicht bij de microfoon.
0: Fijn.
6: Ja,
0: dit kan wel knisperend geloord, hè?
5: De helft er even
0: uit. Is geloord.
5: Nou, het is eigenlijk wel een poetje Doritos, maar
7: en wat chili saus erbij.
6: Het zit er wel wat specialer uit dan dat het is.
0: Ja, maar hij kan een assistent bij, hè? Die is aan het skinnen.
7: Ja.
0: Helpt ze even.
5: Het nou, is wel lekker. Van al die mensen. Ik poetsen even.
6: Oh ja.
0: Fijn, hè? Dit klinkt wel even.
6: Fijn gloed, ja, heerlijk.
7: Oké,
5: nou, eerste stukje hebben we eruit, jongens.
6: Nou.
7: Oké. Nou, proost.
5: Ah ja.
0: Tjoch.
6: Tjoch.
0: Tjoch. Maar de moele hier. Ja.
5: Nou, dit is wel lekker, hè?
0: Ja, toch?
6: Mijn brood, nee. Chips?
5: Yep. Doritos.
7: My sweet chili dip.
6: Oh, heerlijk.
0: En die dipper wil bij dan?
5: Zeker.
7: Ja, die hebben we.
0: Oh.
7: Wil je maar even een review, ja?
0: Jawel. Ja, dit lijkt me wel eens leuk. Ik zit altijd voorbij komen en denk, dan maak ik het zelf.
6: Zullen we dit ook een keer opnemen?
0: Dat keer wel.
6: Ja?
0: Dat doen we. Ja, wie nemen we dit doen we?
5: Ja. Okay, credits,
6: we nemen
5: dan,
6: van de noer en direct.
0: Credits.
8: Oké, wat even, ja?
0: Even Shen.
5: Goed gekregen.
0: Wat je hierna? We hebben trouwens al een presentator, dus Rohan. Doe krijg je eerst, ja?
6: Mag ik nou een waarmooier in de studio te zitten? Die zit aan de andere kant.
0: De stille genieter. Je kan net praten, je hebt je microfoon. Nou ben ik aan de beurt.
9: Wel lekker.
5: Goeie ASMR erbij.
0: Jawel.
6: Ja, smaakt het wat?
0: Wat hem?
6: Smaakt het wat?
0: Jawel, ja, dit is net gek.
5: Wat voor siever?
7: Oké, wat voor siever jou wat?
6: Zoest het kepen voor 3,50 euro, want het is wel natuurlijk een poeder chips. Het is een liefst poetsje Doritos, maar in principe een heel iets bakje chili saus. Voor deze prijs is het echt gewoon een poeder grutte Doritos kunnen kepen, maar een liefst chili saus, denk ik.
0: Dus nee, ik
5: dat denk
0: halen.
5: Ik gek.
6: Nee.
0: Zeker met me die brengen.
6: Nou, ik ben wel heel benijd. Oh, ik ben lekker zoet erbij bliksem. Ja, ik ga dit zelf hel en ik vind het zelf altijd niet lekker, dus...
5: Ze hebben wel goed kroeren, vind ik.
7: Ja.
0: Een goed op de tong wel ja?
6: Heerlijk.
0: Dit is hem?
6: Ja.
0: Nee.
6: Ja, voor 3,50 net, maar ik vind het wel heel lekker.
5: Wat voor siever?
6: Nou, ik jou het een song, want als ik dit viel krijgt de bios, zeg maar. Als ik bij de bios kom,
0: dan en dan die luxe poetsjes, die...
6: Precies hetzelfde idee als de bios.
5: Ik jou het een 6-7.
0: Ja?
7: Ik jou het ook een 6-7.
0: Wat doe ik nog even, hè? Want hij maakt
6: jou net
0: al een
6: 6-7, toch?
5: Nee. Dit is wel echt een 6-7.
7: Ja, dit is wel goed.
5: Want de prijs, je hebt net helemaal
6: bij het product, maar het is natuurlijk wel zo verpakt dat mensen het wel gaan kijken.
5: Precies.
6: Het zit in een heel groot wasken. Nou ja, het lijkt een hele bul. Maar...
0: Jou haal even een microfoon op. Ja. Goh.
5: Goeie ASMR.
0: Ja, dit is wel fijn.
6: Liksom.
7: Ja.
0: Ja.
5: Ik vind het echt wel lekker, maar inderdaad voor de prijs.
0: Nee, hè?
5: Nee, ik heb het echt oors herlief. Ik jou het echt een mager zesje.
0: Een zesje?
5: Nou, ja, nee, ik jou
6: het is uiteindelijk wat je hoeven was kruist. Maar het is wel heel lekker.
0: Ja, doe best. Doe was flink
5: ervaring,
0: even
5: hè?
0: Hij hem ik zing een goed stukje muziek. In mijn beste platen.
7: Je wist.
0: Albert de DJ. Ja,
6: Michael.
0: Hij is DJ in vrije en bezette tijd. Ja, maar dan mag ik het even van mijn Wesley. Maar het even geduld? Ja, zo. Nou kerst.
8: Ja?
0: Boom er maar op, hé. Hey. Bedankt. Even een applaus, ja?
8: Ja, ja, ja.
0: Ja.
7: Bedankt, bedankt.
0: Albert de Diga, bij de streek om erop voor Stedwater waren. Ben je geleden?
8: Ja, ja, ja, ik kan wel.
0: Oké. Okay. Giggenieten.

Oelamoes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogenlaag Hongkong, zo naar de vacation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de

0: De Diga, wie de streek om erop. Ja, wees. We haak nou een spraakbericht van Boer van ons kregen trouwens.
1: Nee, het is te loot. Het schoort niet door de kap heen en neer, morgen. Nee, dat is me niks, ja. Nee, ik ben meer van man van country, wees vol. Ja, Johnny Cash weer een strakje, dat is beter. Dit gaat eerlijk dat hij niks.

Even speciaal voor Boer Frans. De Ring of Fire. Wollen we een remixje, hè? Goed, we beginnen zo dadelijk zijn we nu van de reclame en het Nice en het Wabriel. Zo dadelijk zijn we Boston blijven. Maar eerst even de Ruud van de reclame, Nice. Tot zo!

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Tsienjen Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord. Waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij Laticana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
13: En tot zover het nieuws.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
16: Tsjien en oeren, jij snijdt hits op tongen, zie je af.
11: RTV NOF Waarberjocht.
13: Dit is het Waarberjocht, mij Roan Wening.
16: Goeiemorgen, meisjes. Vannacht bloot het vrij wat bewolkt. De temperatuur zakken naar zo'n 12 graan. Dus dit in een zwakke, ontmatige wien. Morgen vreed half september begint de dij bewolkt en is de kans op wat rein. Let erop, het dij wordt het wat droeger en kennen zinnen de Sano en Natro komen. Het wordt maximaal zo'n 20 graan. En af het weekend sneeuwt het vrij warmer dan nou. Dan wordt het zo'n 22 of 23 graan. En hoe het algemeen droog waar. Snijden wordt het wat, wel weer wat koeler en is de weer kans op reinbuien. Dit wie al werd waarbrocht, dan wees ik hem al een noffelijke joen verder.
13: En dat wie het nice en het waarbrocht met Roan Wening en onze import nice. Voor meer informatie is naar www.rtvnof.nl of zoek in onze gratis RTVNOF app.

0: Ja, dat is Boston bij RTV NOF. We hadden een deel 2 van het rubriekje Smullen en Lullen. Maar we gaan eerst weer naar die geweldige jingle, Jan.
1: Dames en heren, hooggeëerd publiek, welkom bij Smullen en Lullen.
2: RTV NOF.
0: Ja, wees, deel 2.
3: Welkom.
0: Ja, jij bent er zeer zelf ook even.
3: Ja. Doe
0: nou. Maar.
3: Nou, we gaan even deel 2 maken. We gaan nu de... Wat hebben
4: we? De... Luco Luke Mini Candy Pizza.
0: En al je even uitzag toch onze Diga, hè?
3: Ja, credits. Ja, het is eigenlijk gewoon een pizza van Snoep. Ja.
5: Ziet er lekker uit?
4: Op zich wel.
3: Ja.
4: Die roept wel lekker.
5: Een beetje karig, hè?
3: Ja, maar ja.
5: Dan gaan we direct even in een Prius-kating, meidje, wat dit dan ongeveer kost. En dat het waard is. Ja, wat kost dat ongeveer?
4: Ik denk 4 euro.
3: Ja, ik denk 4 euro. Ja, nee, het rij je 50.
5: Ja, ik 4 euro. Ja,
3: oh, nou.
5: Bijna. Maar is het waard, is de vraag. Ik krijg helemaal het meisje, joh.
3: Oh, het roept wel lekker.
4: Ja, het roept er een verpakking in.
3: Ja, nou, die zal mij niet even, meisje.
4: Maar het is wel onzonderbaar, het valt traag.
3: Oh ja.
5: Zit ik weer in een disco club?
3: Non-plasticje eromheen.
5: Non-plasticje?
3: Hier nou bescherming.
5: Net goed voor de turtles.
3: Nee.
5: Voor de schildpadden.
3: Daar ben je er al.
4: Ja, gasten?
3: Ja.
4: Voor welke keer we?
3: Nou, ik ging voor het
4: Wierumke. Wierumke?
3: Oké,
4: nou, proost.
3: Proost.
0: Oh, tjoch.
3: Er smakkel hoe in de microfoon.
6: Ah, fijn toch?
3: Jawel.
0: Jawel.
4: Oh, maar zit ik echt pizzapunt in? Die gaan we proberen maken.
3: Ik heb echt wat, man.
4: Ja.
3: Nou, oh, ik vind deze wel lekker.
0: Ja. Jawel, hè?
3: Jawel.
0: Ja, had er goed uit, zacht.
3: Ja.
0: Ja.
4: Kan ik even nog voor pizza punt? Oké, nou. Proost.
3: Proost. Ja, het net is niet droog.
0: Wat wie dat nou voor gedoe dan?
4: Dat
0: oh, ik denk even in het zakkenapperig, maar het valt aan.
3: Nou, ik vind het echt wel heel lekker, ja.
4: Ik vind het beter dan de chips.
3: Ik vind normaal snoep net zo lekker, maar dit is wel...
0: Muziek is ook wel raar.
4: Het is net super sweet.
0: Lang.
3: Nee. Nou, ik jou toch wel een 8.
4: Ik heb dit echt wel een 8.
0: Ja. Jawel, hè?
5: Ja. Appie wilde duimschon eten, maar dan moet je me opwekken. Is het dan een missie op televisie, hè?
0: Nee. Dat mocht het wel. Ze woont net op een camera. Dus dan speel het droombeeld.
5: Ja, dat is dan wel jammer.
0: Dat is wel wat jammer, ja.
5: De vrede je wel meeskanaaien, dus...
0: Ja, helaas, jongens.
3: Nou, misschien ooit een deel trainen.
4: Deel trainen.
5: Of
4: de camera.
3: Waar wil ik nou een proberen?
0: Wie wil graag even, toch?
5: Ja.
4: Wil je mee proberen?
5: Ja. Maar we
0: ja, zeker. We zijn
5: straks een keer in TikTok,
3: ja?
5: Of is dat dan...
0: Nou, mij dat ook. Maar je op achterbank.
3: Tuurlijk. Domme. Collab.
4: Fine. Maar zijn die bananen, prima?
0: Die bananen, die lekker?
4: Ja.
0: Ja, wat stok je hierna? Oh, wil ik ze. Was je ook banaan?
7: Ik maak een pizza.
5: Ja.
0: Nou, bijna. Dus die kan ze wel eten, jongen.
3: 5 seconden regel.
0: Ja, dat.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Wat zie je zei? Doe maar eens een keer nou, jongen. Dit is lekker.
4: Ja, dit is wel lekker.
3: Hier is net van de snoep, maar... Maar...
0: Ik pak nog een, dat is de laatste, maar ik kan me niks killen.
5: Ja, het is snoep. Ja.
4: Wat voor cijfer?
0: Deze
3: nou,
0: is echt wel lekker.
3: Dan de chips, let
0: als
3: me eerlijk.
0: Als ze deze los doen verkeerd, hier zit dus een poeder verkat. Dan heb ik echt nog 4 euro voor.
4: Ja, ik kijk wel.
3: Ja. Ik vind dat snoep net lekker, maar ik vind nou net lekker is een grote wub, maar normaal...
5: In jou een traaien.
3: Nee.
0: Ja. Nou jongen.
5: Ah, ik vind snoep echt, ja, ik vind chips lekkerder.
0: Ja?
5: 100%.
0: Nou, dan hadden we hier hierop kleien. Dit is dit weer de primeur, hè?
3: Nou, bedankt voor het snoep.
4: Ja, bedankt.
0: Ja, Jim, bedankt voor het geweldige stukje kwaliteitsradio.
3: En tot de call achter in de auto.
4: Ja,
0: ja dat doen we. Dan kom je hier weer, hè? Ben kwaad. Dat we wel eens doen, dan weten we hem te vinden.
4: Ja.
0: Even een applaus, toch? Ja. Er is echt een nieuwe hit, hè? Of een nieuwe hit, die is eigenlijk heel af. Maar
5: echt een beetje.
0: Ah, echt hoor. Ik ga met in die setje, maar...
5: Ik ga met dan net.
0: Nee, maar Show Incredible, Ilse Lange. Ik jarre dat er inmiddels op nummer 1 is hier in Nederland, stap 50 nou.
5: Ah, dat is niet normaal.
0: Ja, Ian, dat is echt niet normaal. Dat is wie je iemand zag.
5: Het is Sanne wat verske voor mijn 16 hier al.
0: Dat zijn mijn zusjes in
4: me.
0: Toen
4: ik heb wel 2008 van.
3: Jarre ze me nog?
0: Ja, zeker.
5: 8.
4: 8 jaar hier al.
3: Ik zal even voor je zien dat ik op nummer 1 zit.
4: Maar hij is wel leuk.
3: Oeh, nummer 2, maar hij gaat wel omhoog.
0: In elk geval, hij komt nowhere. Terwijl onze Airplay streams hier op RTV NOF. Komt ze dadelijk weer op nummer 1 in de Nederlandse 50. Dit is Ilse de Lange, mijn Show

De nog steeds nummer 12 hit helaas, Show Incredible van Ilse de Lange uit 2008. En dit is Coldplay. Een sky full of stars uit 2014. Als een verzoekje als is er ook wel een hennebelje 0412-44-12-02. Optie 4 of optie 6 of door middel van een WhatsApp. 0412-44-12-02.

0: Sky Full of Stars uit 2014. Bij RTV NOF. Hier is nog steeds in onze studio de Diga. Dit programma heet eigenlijk de Dolle Donderdag van de Diga, hè? Ik maar niet
1: de Donderdag, hè?
0: De Dolle Diga Donderdag, ja. Ik zei het op het begin, maar dat klopt helemaal niet, jong. Nee, we draaien nog wel een jingletje en dan komt hij erin, ja?

0: can't fuck with me. That's a fact.
1: Dije que tú.

0: De dolle die gaat donderdag, dat weet ik al waar.
1: Jazeker.
0: Zeker. Nou, wie klapt maar in één keer. Ik heb een effect op. Hè, die microfoon zal het klappen. Maar dat is een beetje een grote zender, zeg. Dat vind ik altijd zo mooi. Maar goed, we draaien nog even naar.
1: Ik ben een grote zender.
0: Ik ben echt een hele grote zender. Misschien wel de grootste. Je weet het net, hè? Je kan nooit pijlen, de losers.
1: Je wil de grootste niet in de West-Rijden, dat denk ik zeker.
0: Dat denk ik wel zeker, ja. Nou goed, we draaien eerst even naar Roxy Dekker. Maar wauw, speciaal op aanvraag. Terug Lianne de Hoopmeester. Zit hier in de studio, die wordt heel graag jaren. Roxy Dekker, wauw.
1: Die staat dus Roxy Dekker thuis.
0: 25. Ja, weet je. Ja,

0: Wauw van Roxy Dekker. Ja, dat is bij Streek om erop. RTV Noord hebben we aan het Waabrioog. Mijn Rowan Wening.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
0: Oh, best naar de jaren, jong. Sorry.
2: Best. Vannacht bloot het vrij wat bewolkt. De temperatuur zakken naar zo'n 12 graden. Dus dit een zwakke ontmatige wind. Morgen, vrijdag 11 september, begint de dij bewolkt en is de kans op het rein. Let op het dij, wordt het wat droeger en kunnen zinnen de sano en dan nog ekkers even trok komen. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. Van het weekend sneeuwt wordt het vrij warme dij met temperaturen van zo'n... Sneuren. Met een vrij warme dij met temperaturen van zo'n 22 tot 23 graden en hoe het algemeen bloot droeg waar. Snij werd het wat koeler en is de kans op rijnbuien. Dit weer voor de laatste keer waarberoog, dus dan wees ik je hem alvast een fijne Janata.
0: Ja, alleen die woordengebruik. Dat is het enige wat we nog eens maken. Maar goed, voor meer informatie, zet even op www.rtvnof.nl of download dus gratis RTV NOF app. Om een beetje het simmerse erin te horen. Het kan ook nog wel, toch?
2: Ken ook nog. September. Het is haast, yes.
0: Ja, en ook nog simmer. Rutger van Barneveld, yes, die heeft 2026. Mijn zwoele zomernachten bij Streek om Rob, RTV, NOF.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: voor de reunie.
1: Snelle jarst, maar de reunie. We gaan er krak even uit voor de reclame. Nice, en dan ben we eraan om al worden wij. Echt mooi. Het wil je er alleen op mee, hè? We starten mij weer op mee op mij. Ja. Hoe kan dit? Nou, zoals hij zei, dat reclame dat doet toch al. We zitten hier bij een probleem. We hebben hier altijd een... Nee, hier wil wol draaien nog.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerd. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in

in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Tera

Schiphol hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.